zijn. Waar speelt u bij El Cantagruf? Oh, verlieer je uit, dat geef wat je hebt.